0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Cadillac werkt volop aan de uitbreiding van de Formule 1-structuur. Ze doen dat met de bouw van nieuwe faciliteiten in zowel de Verenigde Staten als het Verenigd Koninkrijk. En de teambaas, Graham Lawden, laat weten dat het team nog altijd in een grote opbouwfase zit. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Op dit moment opereert het team vanaf meerdere plekken. De kern is in Silverstone, maar voor de ontwikkeling wordt ook gebruik gemaakt van locaties van moederbedrijf General Motors in bijvoorbeeld North Carolina en Michigan. Daarnaast zet Cadillac voor aerodynamische tests weer de windtunnel van Toyota in Keulen in. Er wordt wel hard gewerkt aan één grote fabriek. Die moet komen in Fishers, dat is vlakbij Indianapolis. En ook de afdeling die zich richt op de power unit krijgt vorm in de buurt van Charlotte. Volgens Lawden is het echt een enorme uitdaging om alle onderdelen van het team tegelijkertijd op te zetten. Hij vergelijkt het proces met het bouwen van een schip, terwijl je er wel al mee op zee bent. Naast de bouwactiviteiten is Cadillac ook druk bezig met het versterken van het team. Focus ligt op het begrijpen van de huidige racewagen en het operationeel verbeteren van de organisatie. En Lawden benadrukt dat elke dag wordt benut om te leren en om stappen te maken. Voor de fabriek in Fishers staan binnenkort updates gepland. Die gaan over de ingebruikname. Een nieuwe simulator wordt daar namelijk op dit moment geïnstalleerd. En het complex is fors. Het heeft een oppervlakte van bijna 42.000 vierkante meter. En het team verwacht dat de operaties in Fishers in de loop van volgend jaar van start gaan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Matthijs Manders stopt als topman van de Belgische voetbalclub Lommel SK. En dat vertrek komt best onverwacht. De Nederlandse bestuurder legt zijn functie neer omdat hij vindt dat zijn taak na 2 jaar er wel op zit. Manders kiest er bewust voor om een nieuwe uitdaging te zoeken. En die moet wel iets dichter bij zijn huis liggen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Onder leiding van Manders bereikte de club een historische mijlpaal. Lommel keerde namelijk na 20 jaar terug op het hoogste niveau van het Belgisch voetbal. En afgelopen weekend pakte de club meteen een punt in de derby tegen Sint-Truiden. Na een doelpunt overigens van Ralf Seuntjes. Naast de sportieve resultaten veranderde er ook veel achter de schermen bij de club. Zo speelde Manners een grote rol in de totstandkoming van de nieuwe City Football Academy, die in november 2025 zijn deuren opende. De club laat weten dat er onder zijn leiding belangrijke stappen zijn gezet in de infrastructuur en de dagelijkse organisatie. Manders zelf noemt de promotie naar de Jupiler Pro League een logisch en passend moment om te stoppen. Dankzij een sterke basis voor de toekomst draagt hij het stokje met een gerust hart over. Hij bedankt alle supporters, medewerkers en de City Football Group voor de samenwerking en wenst de club veel succes bij de volgende stappen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: me, babe.
1: Grand Prix Radio.
2: Sport in het kort.
3: Marathonschaatser Michael Stam is weer op de weg terug. Na een medisch traject vanwege hartritmestoornissen. De schaatser onderging een hartablatie. Dat is zo'n ingreep waarbij artsen weefsel in het hart uitschakelen om stoornissen te verhelpen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het traject van Stam begon met een periode van onzekerheid. Tijdens verschillende marathons moest hij uit voorzorg afhaken omdat zijn hartritme niet stabiel was. Omdat de precieze oorzaak eerst wat onduidelijk was, plaatste de artsen eerst een implanteerbare monitor om de locatie van de stoornissen vast te leggen. De operatie zelf was een ingrijpende ervaring voor de schaatser. Ook na de ingreep traden er nog altijd stoornissen op, maar volgens de artsen was dit nou weer onderdeel van het herstelproces. Inmiddels merkt de sporter dat de klachten afnemen. Ja, hij is ook alweer, Michael Stam, voorzichtig begonnen met trainen. Het advies om de intensiteit rustig op te bouwen heeft hij opgevolgd door heel veel te fietsen. Hij weet inmiddels ook al op de fiets zware ritten te voltooien. Dus hij kijkt met plezier naar de komende tijd uit. Na een periode waarin hij het gevoel had dat zijn lichaam hem in de steek liet, wil hij zichzelf gaan bewijzen. En hij kijkt ernaar uit om weer marathons te gaan rijden. Volledig uit te kunnen rijden ook. En te laten zien wat hij in zijn mars heeft.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jessica Schilder wijst naar haar meest recente succes bij het kogelstoten direct naar de rol van haar coach, Gert Damkat. De atlete en de trainer uit Groningen vormen inmiddels 4 jaar een duo met een hele bijzondere dynamiek. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Schilder staat erom bekend dat ze haar twijfels voor wedstrijden uitspreekt en zich ook zorgen maakt over de details. En Damkat fungeert daarbij als het nuchtere rustpunt dat haar door die momenten heen helpt. Volgens Schilder is die tegenstelling juist de kracht ook van hun samenwerking. Ze zoekt voor ieder klein dingetje contact met haar trainer en die vertelt haar dan weer rustig dat het allemaal goed gaat komen. Damkat is al bijna 30 jaar coach en geniet van de unieke relatie die hij heeft met Schilder. Hij hoort vaak voor wedstrijden dat ze het niet ziet zitten, dat ze er geen zin in heeft, maar hij ziet die uitgesproken onzekerheid wel als een belangrijk onderdeel van haar proces. En Damkat geeft ook aan dat hij nog nooit zoveel heeft gepraat met een atleet als met Schilder. Maar hij stelt dat deze open communicatie hem ook als coach op een hoger niveau heeft gebracht. Schilder is inmiddels zo gehecht aan de samenwerking met haar coach dat ze grappend zegt dat ze hem vastbindt of opsluit als hij plannen zou hebben om te stoppen. Dat is overigens voorlopig niet aan de orde. Het tweetal blijft in ieder geval samenwerken tot en met de Olympische Spelen in 2028 in Los Angeles, waar Schilder voor het laatste ontbrekende succes op haar erelijst gaat.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Partijverdediger Marvin Young is ontevreden over zijn nieuwe rol in het elftal. Trainer Rogier Meijer stelde de speler tijdens de voorbereiding en ook in de wedstrijd tegen Feyenoord op als verdedigende middenvelder. En dat is een positie waarin Young zich niet kan vinden. Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En Young geeft aan dat hij niet wil wennen aan deze nieuwe plek op het veld. Hij is niet blij met de beslissing en geeft ook aan dat het niet zijn bedoeling is om vaker op deze positie te spelen. Hoewel hij in de derby tegen Feyenoord naar eigen zeggen niet slecht uit de verf kwam, voelde hij zich persoonlijk niet goed in zijn spel komen. Hij legt uit dat hij in situaties terecht kwam waar hij de afgelopen 2 jaar, spelend als centrale verdediger, niet mee te maken heeft gehad. En Young benadrukt ook dat hij het teambelang uiteraard voorop stelt, maar toch vindt hij de positiewissel wat vreemd. Hij hoopt dat de nieuwe rol geen blijvende wijziging is in de opstelling. Hij geeft aan dat hij zijn standpunt wellicht nog duidelijker kenbaar moet maken bij de technische staf van Sparta. Trainer Rogier Meijer reageert nuchter op de situatie. Hij stelt dat de spelers gewoon moeten spelen op de positie waar hij ze opstelt. Meijer wijst er ook op dat er geen sprake is geweest van een woordenwisseling tussen beiden. En Jong heeft trouwens in de wedstrijd voor een groot deel alsnog centraal achterin gespeeld, volgens Meijer. Of de speler in de toekomst vaker op het middenveld wordt ingezet, ja, dat laat de trainer vooralsnog in het midden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

het zit. Wie is van jou? Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Amerikaanse president Donald Trump heeft zich uitgesproken tegen het mogelijke vertrek van Gianni Infantino als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Trump stelt dat de voetbalbond een grote vergissing zou maken als ze besluit om Infantino te vervangen. Hij omschrijft de voorzitter als een fantastisch bestuurder die volgens hem verantwoordelijk is voor het meest succesvolle WK tot nu toe. Steunbetuiging van de president komt op een moment dat de FIFA topman onder vuur ligt. Infantino presenteerde onlangs plannen om investeerders direct te laten participeren in de winst van het WK. En die voorstellen leidden tot veel tegenstand vanuit andere voetbalbonden, waaronder ook de Europese UEFA. UEFA dreigde zelfs met een boycott. Trump trekt zich van die kritiek niks aan. Hij waarschuwt dat de organisatie zonder zijn huidige voorzitter nooit meer zo winstgevend of succesvol zal zijn. De band tussen beide mannen is opvallend. Zo bleek tijdens het afgelopen wereldkampioenschap dat de president persoonlijk contact zocht met de FIFA-voorzitter Infantino. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse spits Volarin Balogun een rode kaart kreeg. En die schorsing werd kort daarna ingetrokken, waardoor de aanvaller alsnog kon spelen in de achtste finale tegen België. Het is niet echt duidelijk wat de politieke steun vanuit de Verenigde Staten nou betekent voor de positie van Infantino binnen de FIFA. Aangezien de weerstand vanuit diverse aangesloten bonden gewoon groot blijft.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bij McLaren kijken ze met een kritische blik naar de eigen ontwikkeling van de roterende achtervleugel. Neil Haldy, hij is de technisch directeur van McLaren, geeft toe dat het team baalt dat ze het concept niet eerder door hadden dan Ferrari en Red Bull. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Toen Ferrari tijdens de wintertests in Bahrein voor het eerst uitpakte met die bijzondere achtervleugel die 180 graden draait, zorgde dat direct voor opgetrokken wenkbrauwen in de hele paddock. McLaren zag meteen dat ze een grote kans hadden gemist. Team uit Woking is daarna direct achter de schermen aan de slag gegaan met een eigen versie van de achtervleugel. En dat bleek een nogal uitdagend proces. Een eerste test in Oostenrijk liep spaak door problemen in de garage, waardoor het onderdeel terug moest naar de fabriek. Daarna volgde een test in Hongarije. Daar was het resultaat al wat beter. En Haldy benadrukt dat het een ingewikkeld concept is en de nodige risico's ook met zich meebrengt. En dat bleek ook wel uit de recente incidenten bij Red Bull, waar de achtervleugel van Max Verstappen niet snel genoeg terugklapte. McLaren zegt inmiddels een betrouwbare oplossing te hebben gevonden. Het team richt zich vooral op een hogere aerodynamische efficiëntie. En de verwachting is dat het nieuwe ontwerp na de zomerstop definitief op de auto verschijnt. En dan moet het prestatieverschil met de concurrentie weer wat verkleinen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Cadillac werkt volop aan de uitbreiding van de Formule 1-structuur. Ze doen dat met de bouw van nieuwe faciliteiten in zowel de Verenigde Staten als het Verenigd Koninkrijk. En de teambaas, Graham Lawton, laat weten dat het team nog altijd in een grote opbouwfase zit. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Op dit moment opereert het team vanaf meerdere plekken. De kern is in Silverstone, maar voor de ontwikkeling wordt ook gebruik gemaakt van locaties van moederbedrijf General Motors in bijvoorbeeld North Carolina en Michigan. Daarnaast zet Cadillac voor aerodynamische tests weer de windtunnel van Toyota in Keulen in. Er wordt wel hard gewerkt aan één grote fabriek. Die moet komen in Fishers, dat is vlakbij Indianapolis. En ook de afdeling die zich richt op de power unit krijgt vorm in de buurt van Charlotte. Volgens Lawton is het echt een enorme uitdaging om alle onderdelen van het team tegelijkertijd op te zetten. Hij vergelijkt het proces met het bouwen van een schip, terwijl je er wel al mee op zee bent. Naast de bouwactiviteiten is Cadillac ook druk bezig met het versterken van het team. Focus ligt op het begrijpen van de huidige racewagen en het operationeel verbeteren van de organisatie. En Lawton benadrukt dat elke dag wordt benut om te leren en om stappen te maken. Voor de fabriek in Fishers staan binnenkort updates gepland. Die gaan over de ingebruikname. De nieuwe simulator wordt daar namelijk op dit moment geïnstalleerd. En het complex is fors. Het heeft een oppervlakte van bijna 42.000 vierkante meter. En het team verwacht dat de operaties in Fishers in de loop van volgend jaar van start gaan.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixradio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Matthijs Manders stopt als topman van de Belgische voetbalclub Lommel SK. En dat vertrek komt best onverwacht. Nederlands bestuurder legt zijn functie neer omdat hij vindt dat zijn taak na 2 jaar er wel op zit. Manders kiest er bewust voor om een nieuwe uitdaging te zoeken. En die moet wel iets dichter bij zijn huis liggen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Onder leiding van Manders bereikte de club een historische mijlpaal. Lommel keerde namelijk na 20 jaar terug op het hoogste niveau van het Belgisch voetbal. En afgelopen weekend pakte de club meteen een punt in de derby tegen Sint-Truiden. Na een doelpunt overigens van Ralf Seuntjes. Naast de sportieve resultaten veranderde er ook veel achter de schermen bij de club. Zo speelde Manders een grote rol in de totstandkoming van de nieuwe City Football Academy, die in november 2025 zijn deuren opende. De club laat weten dat er onder zijn leiding belangrijke stappen zijn gezet in de infrastructuur en de dagelijkse organisatie. Manders zelf noemt de promotie naar de Jupiler Pro League een logisch en passend moment om te stoppen. Dankzij een sterke basis voor de toekomst draagt hij het stokje met een gerust hart over. Hij bedankt alle supporters, medewerkers en de City Football Group voor de samenwerking en wenst de club veel succes bij de volgende stappen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Op de A50 van Os naar Arnhem staat file tussen knooppunt Ewijk en Heteren 5 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. Er staat een auto in brand, twee rijstroken zijn dicht.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Marathonschaatser Michael Stam is weer op de weg terug. Na een medisch traject vanwege hartritmestoornissen. De schaatser onderging een hartablatie. Dat is zo'n ingreep waarbij artsen weefsel in het hart uitschakelen om stoornissen te verhelpen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het traject van Stam begon met een periode van onzekerheid. Tijdens verschillende marathons moest hij uit voorzorg afhaken omdat zijn hartritme niet stabiel was. Omdat de precieze oorzaak eerst wat onduidelijk was, plaatste de artsen eerst een implanteerbare monitor om de locatie van de stoornissen vast te leggen. De operatie zelf was een ingrijpende ervaring voor de schaatser. Ook na de ingreep traden er nog altijd stoornissen op, maar volgens de artsen was dit nou weer onderdeel van het herstelproces. Inmiddels merkt de sporter dat de klachten afnemen. Ja, hij is ook alweer, Michael Stam, voorzichtig begonnen met trainen. Het advies om de intensiteit rustig op te bouwen heeft hij opgevolgd door heel veel te fietsen. Hij weet inmiddels ook al op de fiets zware ritten te voltooien. Dus hij kijkt met plezier naar de komende tijd uit. Na een periode waarin hij het gevoel had dat zijn lichaam hem in de steek liet, wil hij zichzelf gaan bewijzen. En hij kijkt ernaar uit om weer een marathons te gaan rijden. Volledig uit te kunnen rijden ook. En te laten zien wat hij in zijn mars heeft.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A50 Os richting Arnhem staat file tussen knooppunt Ewijk en Heteren 5 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jessica Schilder wijst naar haar meest recente succes bij het kogelstoten direct naar de rol van haar coach, Gert Damkat. De atlete en de trainer uit Groningen vormen inmiddels 4 jaar een duo met een hele bijzondere dynamiek. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Schilder staat erom bekend dat ze haar twijfels voor wedstrijden uitspreekt en zich ook zorgen maakt over de details. En Damkat fungeert daarbij als het nuchtere rustpunt dat haar door die momenten heen helpt. Volgens Schilder is die tegenstelling juist de kracht ook van hun samenwerking. Ze zoekt voor ieder klein dingetje contact met haar trainer en die vertelt haar dan weer rustig dat het allemaal goed gaat komen. Damkat is al bijna 30 jaar coach en geniet van de unieke relatie die hij heeft met Schilder. Hij hoort vaak voor wedstrijden dat ze het niet ziet zitten, dat ze er geen zin in heeft, maar hij ziet die uitgesproken onzekerheid wel als een belangrijk onderdeel van haar proces. En Damkat geeft ook aan dat hij nog nooit zoveel heeft gepraat met een atleet als met Schilder. Maar hij stelt dat deze open communicatie hem ook als coach op een hoger niveau heeft gebracht. Schilder is inmiddels zo gehecht aan de samenwerking met haar coach dat ze grappend zegt dat ze hem vastbindt of opsluit als hij plannen zou hebben om te stoppen. Dat is overigens voorlopig niet aan de orde. Het tweetal blijft in ieder geval samenwerken tot en met de Olympische Spelen in 2028 in Los Angeles, waar Schilder voor het laatste ontbrekende succes op haar erelijst gaat.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Bijna overal rijdt het verkeer goed door. Er staat wel file op de A50 van Os naar Arnhem. Tussen knooppunt Ewijk en Heteren 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Op de A50 van Os naar Eindhoven tussen Veghel Noord en Sint-Oederode 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. De linker rijstrook is dicht.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Sparta-verdediger Marvin Young is ontevreden over zijn nieuwe rol in het elftal. Trainer Rogier Meijer stelde de speler tijdens de voorbereiding en ook in de wedstrijd tegen Feyenoord op als verdedigende middenvelder. En dat is een positie waarin Young zich niet kan vinden. Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En Young geeft aan dat hij niet wil wennen aan deze nieuwe plek op het veld. Hij is niet blij met de beslissing en geeft ook aan dat het niet zijn bedoeling is om vaker op deze positie te spelen. Hoewel hij in de derby tegen Feyenoord naar eigen zeggen niet slecht uit de verf kwam, voelde hij zich persoonlijk niet goed in zijn spel komen. Hij legt uit dat hij in situaties terecht kwam waar hij de afgelopen 2 jaar, spelend als centrale verdediger, niet mee te maken heeft gehad. En Young benadrukt ook dat hij het teambelang uiteraard voorop stelt, maar toch vindt hij de positiewissel wat vreemd. Hij hoopt dat de nieuwe rol geen blijvende wijziging is in de opstelling. Hij geeft aan dat hij zijn standpunt wellicht nog duidelijker kenbaar moet maken bij de technische staf van Sparta. Trainer Rogier Meijer reageert nuchter op de situatie. Hij stelt dat de spelers gewoon moeten spelen op de positie waar hij ze opstelt. Meijer wijst er ook op dat er geen sprake is geweest van een woordenwisseling tussen beiden. En Young heeft trouwens in de wedstrijd voor een groot deel alsnog centraal achterin gespeeld, volgens Meijer. Of de speler in de toekomst vaker op het middenveld wordt ingezet, ja, dat laat de trainer vooralsnog in het midden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio. I'm

0: Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
0: 8 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
1: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Amerikaanse president Donald Trump heeft zich uitgesproken tegen het mogelijke vertrek van Gianni Infantino als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Trump stelt dat de voetbalbond een grote vergissing zou maken als ze besluit om Infantino te vervangen. Hij omschrijft de voorzitter als een fantastisch bestuurder die volgens hem verantwoordelijk is voor het meest succesvolle WK tot nu toe. Steunbetuiging van de president komt op een moment dat de FIFA topman onder vuur ligt. Infantino presenteerde onlangs plannen om investeerders direct te laten participeren in de winst van het WK. En die voorstellen leiden tot veel tegenstand vanuit andere voetbalbonden, waaronder ook de Europese UEFA. UEFA dreigde zelfs met een boycott. Trump trekt zich van die kritiek niks aan. Hij waarschuwt dat de organisatie zonder zijn huidige voorzitter nooit meer zo winstgevend of succesvol zal zijn. De band tussen beide mannen is opvallend. Zo bleek tijdens het afgelopen wereldkampioenschap dat de president persoonlijk contact zocht met de FIFA-voorzitter Infantino. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse spits Volarin Balogun een rode kaart kreeg. En die schorsing werd kort daarna ingetrokken, waardoor de aanvaller alsnog kon spelen in de achtste finale tegen België. Het is niet echt duidelijk wat de politieke steun vanuit de Verenigde Staten nou betekent voor de positie van Infantino binnen de FIFA. Aangezien de weerstand vanuit diverse aangesloten bonden gewoon groot blijft.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Door de zomervakantie is er geen sprake van een ochtendspits. Toch staan er wel een paar lange files op de A2 van Den Bosch naar Amsterdam, tussen de afrit Utrecht Centrum en Breukelen, 6 kilometer met een half uur vertraging. Er ligt daar wat rommel op de weg, twee rijstroken zijn dicht. A16 van Breda naar Rotterdam, tussen Breda Noord en knooppunt Klaverpolder, 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, de rechte rijstrook is dicht. A28 Amersfoort richting Utrecht, tussen de afrit Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd, 4 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door problemen op de A27. En op de A50 van Os naar Eindhoven, tussen Veghel Noord en Sint-Oederode, 4 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een spoedreparatie aan de vangrail. De linkerrijstrook is dicht.

0: Radio. Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Bij McLaren kijken ze met een kritische blik naar de eigen ontwikkeling van de roterende achtervleugel. Neil Haldy, hij is de technisch directeur van McLaren, geeft toe dat het team baalt dat ze het concept niet eerder door hadden dan Ferrari en Red Bull. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Toen Ferrari tijdens de wintertests in Bahrein voor het eerst uitpakte met die bijzondere achtervleugel die 180 graden draait, zorgde dat direct voor opgetrokken wenkbrauwen in de hele paddock. McLaren zag meteen dat ze een grote kans hadden gemist. Team uit Woking is daarna direct achter de schermen aan de slag gegaan met een eigen versie van de achtervleugel. En dat bleek een nogal uitdagend proces. Een eerste test in Oostenrijk liep spaak door problemen in de garage, waardoor het onderdeel terug moest naar de fabriek. Daarna volgde een test in Hongarije. Daar was het resultaat al wat beter. En Haldy benadrukt dat het een ingewikkeld concept is en de nodige risico's ook met zich meebrengt. En dat bleek ook wel uit de recente incidenten bij Red Bull, waar de achtervleugel van Max Verstappen niet snel genoeg terugklapte. McLaren zegt inmiddels een betrouwbare oplossing te hebben gevonden. Het team richt zich vooral op een hogere aerodynamische efficiëntie. En de verwachting is dat het nieuwe ontwerp na de zomerstop definitief op de auto verschijnt. En dan moet het prestatieverschil met de concurrentie weer wat verkleinen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Dance hits. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Vanwege de zomervakantie is er geen sprake van een ochtendspits. Toch zijn er wel wat problemen onderweg. Zo is de A7, de afsluitdijk, in beide richtingen dicht bij de Lorentsluizen. Dat komt door technische problemen. Het verkeer zowel vanuit Friesland als vanuit Noord-Holland kan beter omrijden via Flevoland. Dat kan via Lelystad en Enkhuizen over de A6 en 307 en de A7.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Cadillac werkt volop aan de uitbreiding van de Formule 1-structuur. Ze doen dat met de bouw van nieuwe faciliteiten in zowel de Verenigde Staten als het Verenigd Koninkrijk. En de teambaas, Graham Lawton, laat weten dat het team nog altijd in een grote opbouwfase zit. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Op dit moment opereert het team vanaf meerdere plekken. De kern is in Silverstone, maar voor de ontwikkeling wordt ook gebruik gemaakt van locaties van moederbedrijf General Motors in bijvoorbeeld North Carolina en Michigan. Daarnaast zet Cadillac voor aerodynamische tests weer de windtunnel van Toyota in Keulen in. Er wordt wel hard gewerkt aan één grote fabriek. Die moet komen in Fishers, dat is vlakbij Indianapolis. En ook de afdeling die zich richt op de power unit krijgt vorm in de buurt van Charlotte. Volgens Lawton is het echt een enorme uitdaging om alle onderdelen van het team tegelijkertijd op te zetten. Hij vergelijkt het proces met het bouwen van een schip, terwijl je er wel al mee op zee bent. Naast de bouwactiviteiten is Cadillac ook druk bezig met het versterken van het team. Focus ligt op het begrijpen van de huidige racewagen en het operationeel verbeteren van de organisatie. En Lawton benadrukt dat elke dag wordt benut om te leren en om stappen te maken. Voor de fabriek in Fishers staan binnenkort updates gepland. Die gaan over de ingebruikname. De nieuwe simulator wordt daar namelijk op dit moment geïnstalleerd. En het complex is fors. Het heeft een oppervlakte van bijna 42.000 vierkante meter. En het team verwacht dat de operaties in Fishers in de loop van volgend jaar van start gaan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. De A7, de afsluitdijk, is in beide richtingen dicht bij de Lorentsluizen. Dat komt door technische problemen. Het verkeer kan omrijden via Enkhuizen en Lelystad over de A7 en 307 en de A7.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Matthijs Manders stopt als topman van de Belgische voetbalclub Lommel SK. En dat vertrek komt best onverwacht. De Nederlandse bestuurder legt zijn functie neer omdat hij vindt dat zijn taak na 2 jaar er wel op zit. Manders kiest er bewust voor om een nieuwe uitdaging te zoeken. En die moet wel iets dichter bij zijn huis liggen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Onder leiding van Manders bereikte de club een historische mijlpaal. Lommel keerde namelijk na 20 jaar terug op het hoogste niveau van het Belgisch voetbal. En afgelopen weekend pakte de club meteen een punt in de derby tegen Sint-Truiden. Na een doelpunt overigens van Ralf Seuntjes. Naast de sportieve resultaten veranderde er ook veel achter de schermen bij de club. Zo speelde Manders een grote rol in de totstandkoming van de nieuwe City Football Academy, die in november 2025 zijn deuren opende. De club laat weten dat er onder zijn leiding belangrijke stappen zijn gezet in de infrastructuur en de dagelijkse organisatie. Manders zelf noemt de promotie naar de Jupiler Pro League een logisch en passend moment om te stoppen. Dankzij een sterke basis voor de toekomst draagt hij het stokje met een gerust hart over. Hij bedankt alle supporters, medewerkers en de City Football Group voor de samenwerking en wenst de club veel succes bij de volgende stappen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Er staat wel file op de afsluitdijk richting Friesland tussen Breesanddijk en Kornwerderzand, 6 kilometer met een kwartier vertraging. De andere kant op bij Kornwerderzand 4 kilometer en daar is het oponthoud 10 minuten.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Omar Artan is de scheidsrechter bij het UEFA Supercup duel tussen Paris Saint-Germain en Aston Villa. De scheidsrechter komt uit Somalië, spreekt van een trots moment nu hij deze wedstrijd mag leiden tussen de winnaar van de Champions League en de winnaar van de Europa League. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het voelt als een eerherstel, deze aanstelling voor Artan. Eerder liep hij een plek bij het WK voetbal mis. De Verenigde Staten weigerden hem toegang tot het land. Amerikaanse autoriteiten brachten die beslissing destijds in verband met vermeende banden met leden van terroristische organisaties. En destijds leidde die uitsluiting tot een internationaal debat over besluitvorming van de FIFA. Scheidsrechter werd vorig jaar door de Afrikaanse Voetbalbond verkozen tot scheidsrechter van het jaar en kijkt terug op een frustrerende periode. Hij zegt dat er veel mensen met hem hebben meegeleefd omdat zijn droom om op een WK voetbal te fluiten in duigen viel. En Artan ziet de toewijzing van deze wedstrijd door de UEFA als een teken van erkenning voor al het harde werk dat hij in zijn carrière heeft gestoken. De wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Aston Villa wordt gespeeld in Salzburg in de Red Bull Arena. UEFA besloot maanden geleden al om hem de leiding van dit duel in handen te geven, waarmee de bond hem na eerdere tegenslagen dus een podium biedt in deze Europese ontmoeting.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Er staat wel file op de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de grensovergang 4 kilometer met een kwartier vertraging. Verder is het wat drukker op de N57 van Rotterdam naar Middelburg tussen de aansluiting met de A15 en Hellevoetsluis nu 4 kilometer file met daar ruim 10 minuten extra reistijd.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Memphis Depay vertrekt bij het Braziliaanse Corinthians. Zijn aflopende contract wordt niet verlengd. En dat heeft van alles te maken met de financiële situatie van de club. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En dat nieuws komt dus als een verrassing. Want nog niet zo heel erg lang geleden liet zijn trainer Fernando Diniz na een wedstrijd weten dat het contract van Depay wel verlengd zou gaan worden. Volgens de Corinthians spelen de sportieve prestaties van Depay ook geen enkele rol in dit besluit. Maar de financiële verplichtingen zijn zo groot dat een nieuw contract van dergelijke omvang simpelweg niet haalbaar is. Er wordt gesproken over een lastige, maar toch noodzakelijke stap. Clubleiding benadrukt dankbaar te zijn voor de inzet van Depay. Sinds zijn komst in 2024 speelde hij 79 wedstrijden, maakte daarin 20 doelpunten. Het leverde 3 prijzen op met het team, namelijk het staatskampioenschap, de Braziliaanse beker en de Braziliaanse supercup. Dan naar Depay zelf. Ja, die laat het er niet bij zitten. Hij stelt dat bepaalde mensen binnen de club een gemaakte afspraak hebben geschonden. En volgens de Braziliaanse media overweegt hij zelfs om een rechtszaak aan te spannen, alleen maar om zijn belangen te behartigen. En hij meldt ook dat hij dit gedrag niet onbestraft laat en zich de komende tijd vaker publiekelijk zal uitspreken.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Het is wel wat drukker in de grensstreek op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Tussen Zevenaar en de grensovergang 2 kilometer file met daar 10 minuten vertraging. A76 van Geleen naar Aken. Tussen knooppunt Kundeberg en de grens 2 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. Verder rijdt het verkeer langzaam op de N57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen de Haringvlietdam en Goede Reden 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de N201 van Hoofddorp naar Zandvoort. Voor Zandvoort 3 kilometer stilstaand verkeer. En daar is de vertraging opgelopen tot 20 minuten.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Aston Martin krijgt tijdens de Grand Prix van Zandvoort de beschikking over de eerste grote motor-update van Honda van dit seizoen. En die kan behoorlijk wat opleveren. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Honda richt zich vooral op de verbrandingsmotor. Dat is momenteel nog het zwakke punt van de krachtbron. Volgens schattingen kan de nieuwe versie tot wel 30 pk extra vermogen opleveren. En dat zou Aston Martin een flinke stap richting het middenveld moeten geven. Het team boekte eerder al vooruitgang met een nieuw pakket voor het chassis. Dat gebeurde tijdens de Grand Prix van Hongarije. Helemaal zonder risico is de motor-update trouwens niet. Door het extra vermogen verandert ook het gedrag van de auto in de bochten. En Honda moet een deel van de afstelling opnieuw aanpassen. Om verrassingen te voorkomen in Zandvoort heeft Aston Martin tijdens een filmdag in Hongarije al zoveel mogelijk gegevens verzameld. Ja, of die 30 pk ook daadwerkelijk gaan helpen, dat kan alleen maar blijken straks op het circuit.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn problemen door een autobrand op de A58 Breda-Bergen op Zoom. Richting Breda is de weg daardoor dicht tussen knooppunt Zoomland en de afrit Wouwse Plantage. Je kunt omrijden via de A4, A59 en dan over de A17. Richting Bergen op Zoom is de weg momenteel daardoor ook dicht bij Heerlen. Op de N57 is het druk van Rotterdam naar Middelburg bij Goederede. Daar heb je zo'n 10 minuten tijdverlies. En de Duitse grenscontroles veroorzaken voornamelijk vertraging op de A12 vanuit Arnhem. Tussen Zevenaar en de grens. De vertraging is een kwartier.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het is nog maar de vraag of Jutta Leerdam komend schaatsseizoen in actie gaat komen. Terwijl haar concurrenten alweer trainen op het zomerijs van Tialf. Verblijft Leerdam zelf momenteel in Puerto Rico. En dat begint op te vallen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voormalig ploeggenoot Kai Verbeij zegt dat het voor een topschaatser bijzonder moeilijk wordt om aan een seizoen te beginnen zonder de gebruikelijke maandenlange voorbereiding op het ijs. Alleen fit blijven in de sportschool is volgens hem zeker niet genoeg. Ook Femke Kok weet niet precies wat Leerdam van plan is. Ze hoopt dat haar concurrenten haar carrière voortzet, maar ze heeft daar helemaal geen duidelijkheid over. En dan Leerdam zelf, ja, die laat op sociale media wel beelden zien uit de sportschool. Maar op het ijs is ze voorlopig nog niet gesignaleerd. En ook haar persoonlijk trainer, Costa Pottavets, is inmiddels aan het werk. Maar wel met een andere internationale groep. Niet met haar. En dus blijft er nog maar één vraag over. Zien we Jutta Leerdam komend seizoen nog terug op het ijs? En de tijd zal het leren.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 12 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn een paar problemen op de weg. De A58 Bergen op Zoom Breda is in beide richtingen dicht door een autobrand. Richting Breda is dat voor de afrit Wouwse Plantage. Omrijden kan over de A4, A59 en dan de A17. Richting Bergen op Zoom is de A58 daardoor ook dicht tussen Roosendaal en Heerlen. Omrijden kan ook via diezelfde route, A17, A59 en de A4. Verder rijdt het langzaam op de N57 van Middelburg naar Brouwersdam bij Seroskerke. Daar is de vertraging een kleine 10 minuten.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: miles on it.
1: Grand Prix Radio.
2: Sport in het kort.
3: Katja Stam en Raisa Schoon beginnen als een van de grote favorieten aan het Europees kampioenschap beachvolleybal. En daar is alle reden voor. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het Nederlandse duo stond tijdens de laatste drie toernooien altijd op het podium. En het meest recente evenement werd zelfs door het duo gewonnen. Stam en Schoon spelen inmiddels 7 jaar samen en zeggen dat hun samenwerking sterker is geworden. De lange rugblessure van Stam heeft ook het nodige veranderd, met name de verhoudingen binnen het team. Schoon nam tijdelijk meer verantwoordelijkheden over en Stam leerde naar eigen zeggen dat rust nemen soms net zo belangrijk is als trainen. En na de Spelen van Parijs was er twijfel of ze nog met elkaar door zouden gaan. Maar die twijfel is helemaal verdwenen, want de blik is alweer gericht op de volgende Spelen. En die zijn in 2028 in Los Angeles. En het EK kan daarbij ook meteen belangrijk worden, want behalve de Europese titel staat er ook nog een Olympisch ticket op het spel.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Door een autobrand zijn er flinke problemen in Brabant. De A58 van Bergen op Zoom naar Breda is helemaal dicht tussen knooppunt Zoomland en de afrit Wouwse Plantage. Omrijden richting Breda kan over de A4, A59 en A17. Rijkswaterstaat verwacht dat het nog een paar uur duurt voor de weg weer helemaal vrij is. De andere kant op, naar Bergen op Zoom, was de weg ook dicht. Die is wel weer vrij, maar er staat nog file tussen knooppunt De Stok en de afrit Wouwse Plantage. Vertraging is een half uur. En op de A59 Zierikzee richting knooppunt Hellegatsplein heb je 10 minuten oponthoud. Het is bij Den Bommel. Het heeft te maken met een bermbrand. De andere

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Luciano Valente hoopt dat zijn goede vriend Tom van Bergen alsnog de overstap kan maken van FC Groningen naar AZ. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Alkmaarders hebben naar verluid 6 miljoen euro geboden voor de aanvaller, maar Groningen wil hem voorlopig niet laten vertrekken. Feyenoord middenvelder, aanvoerder Valente, ook oudspeler van FC Groningen, begrijpt beide kanten. Volgens hem heeft Van Bergen veel voor FC Groningen betekend, werkt hij keihard en verdient hij de kans om nu een volgende stap in zijn carrière te maken. Maar tegelijkertijd weet Valente ook waarom Groningen hem liever aan boord houdt. Van Bergen is belangrijk voor de ploeg en zo laat in de transferperiode is het ook niet eenvoudig om nog een goede vervanger te vinden. Valente verwacht hoe dan ook dat zijn vriend zich ook bij FC Groningen zal blijven ontwikkelen, maar zijn voorkeur is duidelijk. Als die kans bij AZ er ligt, dan hoopt hij dat Groningen Van Bergen die stap naar Alkmaar uiteindelijk gunt.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn wat problemen in het zuiden van het land. De A58 is nog altijd dicht van Berg op Zoom naar Breda door een autobrand bij de afrit Wouwse Plantage. Ze zijn

0: de A17 is de vertraging nu een half uur van Dordrecht naar Roosendaal voor knooppunt De Stok. Verder staat er file op de N59 in beide richtingen bij Oude Tongen. Daar heb je zo'n 10 minuten op onthoud door een bermbrand.
1: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Nog één keer Formule 1 op Zandvoort. Nog één keer Formule 1 op Zandvoort. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De laatste Nederlandse Grand Prix komt eraan. En bij sportief directeur Jan Lammers begint het inmiddels door te dringen. Het besef dat dit echt de laatste editie wordt. En hij krijgt ook meteen iets nieuws. Want voor het eerst wordt op Zandvoort een sprintrace verreden. Daardoor krijgen de teams veel minder tijd om de auto's goed af te stellen. En staat er vanaf het begin van het weekend druk op de ketel. Voor Max Verstappen wordt het bovendien zijn laatste thuisrace in de Formule 1 op Zandvoort. Red Bull kent een moeilijk seizoen en Kimi Antonelli voert het kampioenschap aan. Maar Lammers sluit een stunt van Verstappen zeker niet uit. Mocht Max de overwinning binnenslepen, dan zal het zijn vijfde zijn in 6 Grand Prix op Zandvoort. En volgens Lammers ja, is dat bijna te mooi om waar te zijn. Maar, zegt hij er ook bij, ooit leek zelfs de terugkeer van de Formule 1 naar Zandvoort onmogelijk. Dus waarom zou het sprookje niet eindigen met nog één overwinning op Zandvoort van Max Verstappen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan vooral in het zuiden van het land een paar korte files die enkele minuten vertraging opleveren. Het heeft ook te maken met de afgesloten A58 van Bergen op Zoom naar Breda. Die is dicht tussen knooppunt Zoomland en de afrit Wouwse Plantage na een autobrand.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Omar Artan is de scheidsrechter bij het UEFA Supercup duel tussen Paris Saint-Germain en Aston Villa. De scheidsrechter komt uit Somalië, spreekt van een trots moment nu hij deze wedstrijd mag leiden tussen de winnaar van de Champions League en de winnaar van de Europa League. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het voelt als een eerherstel, deze aanstelling voor Artan. Eerder liep hij een plek bij het WK voetbal mis. De Verenigde Staten weigerden hem toegang tot het land. Amerikaanse autoriteiten brachten die beslissing destijds in verband met vermeende banden met leden van terroristische organisaties. En destijds leidde die uitsluiting tot een internationaal debat over besluitvorming van de FIFA. Scheidsrechter werd vorig jaar door de Afrikaanse Voetbalbond verkozen tot scheidsrechter van het jaar en kijkt terug op een frustrerende periode. Hij zegt dat er veel mensen met hem hebben meegeleefd, omdat zijn droom om op een WK voetbal te fluiten in duigen viel. En Artan ziet de toewijzing van deze wedstrijd door de UEFA als een teken van erkenning voor al het harde werk dat hij in zijn carrière heeft gestoken. De wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Aston Villa wordt gespeeld in Salzburg in de Red Bull Arena. UEFA besloot maanden geleden al om hem de leiding van dit duel in handen te geven, waarmee de bond hem na eerdere tegenslagen dus een podium biedt in deze Europese ontmoeting.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Wake me up. Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Het is Bianca Damink van de ANWB. Nog altijd is in Brabant de A58 dicht na een autobrand van Bergen op Zoom naar Breda bij de afrit Wouwse Plantage. Het bergen duurt nog een paar uur, verwacht Rijkswaterstaat. En omrijden kan intussen over de A4, de A59 en de A17. Het staat ook vast op de A4, maar dan naar Amsterdam tussen Hoogmade en knooppunt Burgerveen. Daar heb je door een pechgeval 10 minuten oponthoud. De rechterrijstrook is dicht. En op de A15 sta je een kwartier in de file van Gorkum naar Rotterdam. Het is druk tussen Sliedrecht en Hendrik Ido Ambacht.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Memphis Depay vertrekt bij het Braziliaanse Corinthians. Zijn aflopende contract wordt niet verlengd. En dat heeft van alles te maken met de financiële situatie van de club. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En dat nieuws komt dus als een verrassing. Want nog niet zo heel erg lang geleden liet zijn trainer Fernando Diniz na een wedstrijd weten dat het contract van Depay wel verlengd zou gaan worden. Volgens de Corinthians spelen de sportieve prestaties van Depay ook geen enkele rol in dit besluit. Maar de financiële verplichtingen zijn zo groot dat een nieuw contract van dergelijke omvang simpelweg niet haalbaar is. Er wordt gesproken over een lastige, maar toch noodzakelijke stap. Clubleiding benadrukt dankbaar te zijn voor de inzet van Depay. Sinds zijn komst in 2024 speelde hij 79 wedstrijden, maakte daarin 20 doelpunten. Het leverde 3 prijzen op met het team, namelijk het staatskampioenschap, de Braziliaanse beker en de Braziliaanse supercup. Dan naar Depay zelf. Ja, die laat het er niet bij zitten. Hij stelt dat bepaalde mensen binnen de club een gemaakte afspraak hebben geschonden. En volgens de Braziliaanse media overweegt hij zelfs om een rechtszaak aan te spannen, alleen maar om zijn belangen te behartigen. En hij meldt ook dat hij dit gedrag niet onbestraft laat en zich de komende tijd vaker publiekelijk zal uitspreken.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Het is Bianca Damink van de ANWB. Er staan niet veel files, maar wat opvalt is de A58 in Brabant. Die is nog steeds dicht van Bergen op Zoom naar Breda voor de afrit Wouwse Plantage. Er stond een oplegger in brand en ze zijn daar voorlopig de komende uren nog bezig met opruimen. Omrijden kan richting Breda over de A4, A59 en de A17. Op de A4, maar dan van Den Haag naar Amsterdam, sta je 10 minuten vast voor knooppunt Burgerveen. Staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is daar dicht.

0: Grand Prix Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Aston Martin krijgt tijdens de Grand Prix van Zandvoort de beschikking over de eerste grote motorupdate van Honda van dit seizoen. En die kan behoorlijk wat opleveren. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Honda richt zich vooral op de verbrandingsmotor. Dat is momenteel nog het zwakke punt van de krachtbron. Volgens schattingen kan de nieuwe versie tot wel 30 pk extra vermogen opleveren. En dat zou Aston Martin een flinke stap richting het middenveld moeten geven. Het team boekte eerder al vooruitgang met een nieuw pakket voor het chassis. Dat gebeurde tijdens de Grand Prix van Hongarije. Helemaal zonder risico is de motorupdate trouwens niet. Door het extra vermogen verandert ook het gedrag van de auto in de bochten. En Honda moet een deel van de afstelling opnieuw aanpassen. Om verrassingen te voorkomen in Zandvoort heeft Aston Martin tijdens een filmdag in Hongarije al zoveel mogelijk gegevens verzameld. Ja, of die 30 pk ook daadwerkelijk gaan helpen, dat kan alleen maar blijken straks op het circuit.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixradio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar flinke files. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat het helemaal vast tussen de afrit Soest en Amersfoort-West na een ongeluk. Er is maar 1 rijstrook open en de vertraging loopt op tot meer dan een uur. Omrijden kan via Utrecht over de A27 en de A28. De A58 is ook nog dicht van Bergen op Zoom naar Breda bij de afrit Wouwse Plantage na een grote autobrand van vanmorgen. Het gaat nog uren duren voor de weg vrij.

0: Dordrecht. De vertraging is een kwartier. En op de A2 in het zuiden is een ongeluk gebeurd. Van de Belgische grens naar Eindhoven bij Maastricht kost je nu 40 minuten extra.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het is nog maar de vraag of Jutta Leerdam komend schaatsseizoen in actie gaat komen. Terwijl haar concurrenten alweer trainen op het zomerijs van Tialf, verblijft Leerdam zelf momenteel in Puerto Rico. En dat begint op te vallen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voormalig ploeggenoot Kai Verbeij zegt dat het voor een topschaatser bijzonder moeilijk wordt om aan een seizoen te beginnen zonder de gebruikelijke maandenlange voorbereiding op het ijs. Alleen fit blijven in de sportschool is volgens hem zeker niet genoeg. Ook Femke Kok weet niet precies wat Leerdam van plan is. Ze hoopt dat haar concurrenten haar carrière voortzet, maar ze heeft daar helemaal geen duidelijkheid over. En dan Leerdam zelf, ja, die laat op sociale media wel beelden zien uit de sportschool, maar op het ijs is ze voorlopig nog niet gesignaleerd. En ook haar persoonlijk trainer, Costa Pottavets, is inmiddels aan het werk, maar wel met een andere internationale groep. Niet met haar. En dus blijft er nog maar één vraag over. Zien we Jutta Leerdam komend seizoen nog terug op het ijs? En de tijd zal het leren.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Ongelukken veroorzaken her en der vertraging. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort is dat tussen het afrit Soest en Amersfoort-West. Je hebt daar 25 minuten op onthoud. Twee rijstroken zijn dicht. In het zuiden op de A2 van de Belgische grens naar Eindhoven sta je bij Meersen 20 minuten vast door een ongeluk. Op de A58 van Bergen op Zoom naar Breda sta je nog steeds in de file. De weg is dicht bij de afrit Wouwse Plantage. Vanmorgen stond er een auto in brand. Ze zijn nog aan het opruimen en dat gaat een paar uur duren, verwacht Rijkswaterstaat. Omrijden kan richting Breda over de A4, A59 en A17. En op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen is een ongeluk gebeurd. Tussen Belfeld en de afrit Maasbree sta je daardoor een half uur vast. De linkerrijstrook is dicht.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Katja Stam en Raisa Schoon beginnen als een van de grote favorieten aan het Europees kampioenschap beachvolleybal. En daar is alle reden voor. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het Nederlandse duo stond tijdens de laatste drie toernooien altijd op het podium. En het meest recente evenement werd zelfs door het duo gewonnen. Stam en Schoon spelen inmiddels 7 jaar samen en zeggen dat hun samenwerking sterker is geworden. De lange rugblessure van Stam heeft ook het nodige veranderd, met name de verhoudingen binnen het team. Schoon nam tijdelijk meer verantwoordelijkheden over en Stam leerde naar eigen zeggen dat rust nemen soms net zo belangrijk is als trainen. En na de Spelen van Parijs was er twijfel of ze nog met elkaar door zouden gaan. Maar die twijfel is helemaal verdwenen, want de blik is alweer gericht op de volgende Spelen. En die zijn in 2028 in Los Angeles. En het EK kan daarbij ook meteen belangrijk worden, want behalve de Europese titel staat er ook nog een Olympisch ticket op het spel.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sport.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files met zo'n 5 tot 10 minuten oponthoud, de meeste vertraging op de volgende wegen. De A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Soest en Amersfoort-West zijn Berg is werkzaamheden aan de gang. Er zijn daar 2 rijstoken dicht. De vertraging is 20 minuten. A2 Belgische grens Eindhoven. Bij Meersen een ongeluk. Vertraging bijna een half uur en er staat zo'n 10 kilometer file. A7 Zaanstad richting Hoorn. Tussen Weidewormen en Averhoorn 6 kilometer file rijden met 20 minuten oponthoud. En de A58 Bergen op Zoom richting Breda, die is voorlopig nog dicht tussen Heerlen en Wouwse Plantage. Er zijn aan die bergingswerkzaamheden aan de gang. Daar was vanmiddag een autobrand. Een vrachtwagen is daar uitgebrand. Omrijden kan via de A4, de A59 en de A17.
3: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Luciano Valente hoopt dat zijn goede vriend Tom van Bergen alsnog de overstap kan maken van FC Groningen naar AZ. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Alkmaarders hebben naar verluid 6 miljoen euro geboden voor de aanvaller, maar Groningen wil hem voorlopig niet laten vertrekken. Feyenoord middenvelder, aanvoerder Valente, ook oudspeler van FC Groningen, begrijpt beide kanten. Volgens hem heeft Van Bergen veel voor FC Groningen betekend, werkt hij keihard en verdient hij de kans om nu een volgende stap in zijn carrière te maken. Maar tegelijkertijd weet Valente ook waarom Groningen hem liever aan boord houdt. Van Bergen is belangrijk voor de ploeg en zo laat in de transferperiode is het ook niet eenvoudig om nog een goede vervanger te vinden. Valente verwacht hoe dan ook dat zijn vriend zich ook bij FC Groningen zal blijven ontwikkelen, maar zijn voorkeur is duidelijk. Als die kans bij AZ er ligt, dan hoopt hij dat Groningen Van Bergen die stap naar Alkmaar uiteindelijk gunt.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een 80 kilometer file in totaal op dit moment. De meeste vertraging en opvallende files op de volgende wegen. De A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij Amersfoort West gebeurde een ongeluk. Er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. Twee rijstokers zijn dicht. De vertraging is een kwartier. De A2 Belgische grens richting Eindhoven. Ook daar een ongeluk. Bij Meersen is dit gebeurd. Er staat 10 kilometer file met ruim een half uur oponthoud. Dan een vrachtwagen met pech op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Ter hoogte van knooppunt Burgerveen. Wegrijstok is dicht. Vertraging 10 minuten. En ook een vrachtwagen met pech op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij Hoogmade is de rechterrijstrook dicht. En de

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Nog één keer Formule 1 op Zandvoort. Nog één keer Formule 1 op Zandvoort. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De laatste Nederlandse Grand Prix komt eraan. En bij sportief directeur Jan Lammers begint het inmiddels door te dringen. Het besef dat dit echt de laatste editie wordt. En hij krijgt ook meteen iets nieuws. Want voor het eerst wordt op Zandvoort een sprintrace verreden. Daardoor krijgen de teams veel minder tijd om de auto's goed af te stellen. En staat er vanaf het begin van het weekend druk op de ketel. Voor Max Verstappen wordt het bovendien zijn laatste thuisrace in de Formule 1 op Zandvoort. Red Bull kent een moeilijk seizoen en Kimi Antonelli voert het kampioenschap aan. Maar Lammers sluit een stunt van Verstappen zeker niet uit. Mocht Max de overwinning binnenslepen, dan zal het zijn vijfde zijn in 6 Grand Prix op Zandvoort. En volgens Lammers ja, is dat bijna te mooi om waar te zijn. Maar, zegt hij er ook bij, ooit leek zelfs de terugkeer van de Formule 1 naar Zandvoort onmogelijk. Dus waarom zou het sprookje niet eindigen met nog één overwinning op Zandvoort van Max Verstappen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Free Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files de meeste vertraging op de volgende wegen. De A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Soest en Amersfoort-West zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Er zijn daar 2 rijstroken dicht en de vertraging is een kwartier. Een bergbrand op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam. Ter hoogte van knooppunt Sabina. De rechte rijstrook is dicht. Vertraging ruim een half uur. En dan nog een vrachtwagen met pech op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Die is gestrand tussen Hoogmade en het Prins Klausplein. De rechte rijstrook is dicht. Vertraging een kwartier. En de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Haarlem-Zuid. 6 kilometer file met 20 minuten vertraging.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Omar Artan is de scheidsrechter bij het UEFA Supercup duel tussen Paris Saint-Germain en Aston Villa. De scheidsrechter komt uit Somalië, spreekt van een trots moment nu hij deze wedstrijd mag leiden tussen de winnaar van de Champions League en de winnaar van de Europa League. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het voelt als een eerherstel, deze aanstelling voor Artan. Eerder liep hij een plek bij het WK voetbal mis. De Verenigde Staten weigerden hem toegang tot het land. Amerikaanse autoriteiten brachten die beslissing destijds in verband met vermeende banden met leden van terroristische organisaties. En destijds leidde die uitsluiting tot een internationaal debat over besluitvorming van de FIFA. Scheidsrechter werd vorig jaar door de Afrikaanse Voetbalbond verkozen tot scheidsrechter van het jaar en kijkt terug op een frustrerende periode. Hij zegt dat er veel mensen met hem hebben meegeleefd, omdat zijn droom om op een WK voetbal te fluiten in duigen viel. En Artan ziet de toewijzing van deze wedstrijd door de UEFA als een teken van erkenning voor al het harde werk dat hij in zijn carrière heeft gestoken. De wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Aston Villa wordt gespeeld in Salzburg in de Red Bull Arena. UEFA besloot maanden geleden al om hem de leiding van dit duel in handen te geven, waarmee de bond hem na eerdere tegenslagen dus een podium biedt in deze Europese ontmoeting.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan vooral wat korte files op dit moment. En een paar opvallende. Om te beginnen de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Tussen Steenbergen en Dinteloord 5 kilometer file rijden met een klein kwartier op onthoud. Is daar een bergbrand aan de gang. Twee rijstroken zijn dicht. A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Eemnes gebeurde een ongeluk vanmiddag. De weg is wel weer vrij, maar de vertraging nog een kwartier. En de N280 Roermond richting Weert. Verkeer van de designer outlet van Roermond.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Memphis Depay vertrekt bij het Braziliaanse Corinthians. Zijn aflopende contract wordt niet verlengd. En dat heeft van alles te maken met de financiële situatie van de club. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En dat nieuws komt dus als een verrassing. Want nog niet zo heel erg lang geleden liet zijn trainer Fernando Diniz na een wedstrijd weten dat het contract van Depay wel verlengd zou gaan worden. Volgens de Corinthians spelen de sportieve prestaties van Depay ook geen enkele rol in dit besluit. Maar de financiële verplichtingen zijn zo groot dat een nieuw contract van dergelijke omvang simpelweg niet haalbaar is. Er wordt gesproken over een lastige, maar toch noodzakelijke stap. Clubleiding benadrukt dankbaar te zijn voor de inzet van Depay. Sinds zijn komst in 2024 speelde hij 79 wedstrijden, maakte daarin 20 doelpunten. Het leverde 3 prijzen op met het team, namelijk het staatskampioenschap, de Braziliaanse beker en de Braziliaanse Supercup. Dan naar Depay zelf. Ja, die laat het er niet bij zitten. Hij stelt dat bepaalde mensen binnen de club een gemaakte afspraak hebben geschonden. En volgens de Braziliaanse media overweegt hij zelfs om een rechtszaak aan te spannen, alleen maar om zijn belangen te behartigen. En hij meldt ook dat hij dit gedrag niet onbestraft laat en zich de komende tijd vaker publiekelijk zal uitspreken.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Free Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. In totaal nog 80 kilometer file met de meest oponthoud op de volgende wegen. De A6 Muiden richting Lelystad. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Almere Stad en Lelystad. Er staat 7 kilometer file met bijna 3 kwartier vertraging. De A9 Diemen Amstelveen. Daar ook een ongeluk bij knooppunt Holendrecht. De linkerrijstrook is dicht. De vertraging een half uur. Op de A27 van Utrecht naar Almere. Daar is de weg weer vrij tussen Hilversum en Eemnes na een eerder ongeluk. Staat er wel 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tenslotte de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem. Voor Haarlem staat 2 kilometer file en dat kost je een kwartier.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Radio.
1: Sport in het kort.
2: Aston Martin krijgt tijdens de Grand Prix van Zandvoort de beschikking over de eerste grote motor-update van Honda van dit seizoen. En die kan behoorlijk wat opleveren. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Honda richt zich vooral op de verbrandingsmotor. Dat is momenteel nog het zwakke punt van de krachtbron. Volgens schattingen kan de nieuwe versie tot wel 30 pk extra vermogen opleveren. En dat zou Aston Martin een flinke stap richting het middenveld moeten geven. Het team boekte eerder al vooruitgang met een nieuw pakket voor het chassis. Dat gebeurde tijdens de Grand Prix van Hongarije. Helemaal zonder risico is de motor-update trouwens niet. Door het extra vermogen verandert ook het gedrag van de auto in de bochten. En Honda moet een deel van de afstelling opnieuw aanpassen. Om verrassingen te voorkomen in Zandvoort heeft Aston Martin tijdens een filmdag in Hongarije al zoveel mogelijk gegevens verzameld. Ja, of die 30 pk ook daadwerkelijk gaan helpen, dat kan alleen maar blijken straks op het circuit.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar opvallende files nog. Om te beginnen de A6 Muiden richting Lelystad. Bij Lelystad is een ongeluk gebeurd. Er staat 2 kilometer file met een half uur vertraging. Ook een ongeluk op de A9 van Diemen naar Alkmaar. Ter hoogte van Amstelveen Stadshart. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging een kwartier. De A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen Batuverdorp en Haarlem-Zuid is ook een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht met een kwartier op onthoud. En dan is het in met name Noord-Holland erg druk op de wegen naar de kust. De N200 Haarlem richting Zandvoort. Voor Bloemendaal zo'n 2 kilometer file met ruim een half uur vertraging. En de N201 Hoofddorp richting Zandvoort. Voor Zandvoort 4 kilometer met ook

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het is nog maar de vraag of Jutta Leerdam komend schaatsseizoen in actie gaat komen. Terwijl haar concurrenten alweer trainen op het zomerijs van Tialf, verblijft Leerdam zelf momenteel in Puerto Rico. En dat begint op te vallen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voormalig ploeggenoot Kai Verbeij zegt dat het voor een topschaatser bijzonder moeilijk wordt om aan een seizoen te beginnen zonder de gebruikelijke maandenlange voorbereiding op het ijs. Alleen fit blijven in de sportschool is volgens hem zeker niet genoeg. Ook Femke Kok weet niet precies wat Leerdam van plan is. Ze hoopt dat haar concurrenten haar carrière voortzet, maar ze heeft daar helemaal geen duidelijkheid over. En dan Leerdam zelf, ja, die laat op sociale media wel beelden zien uit de sportschool, maar op het ijs is ze voorlopig nog niet gesignaleerd. En ook haar persoonlijk trainer, Costa Pottavets, is inmiddels aan het werk, maar wel met een andere internationale groep. Niet met haar. En dus blijft er nog maar één vraag over. Zien we Jutta Leerdam komend seizoen nog terug op het ijs? En de tijd zal het leren.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
0: 7 uur.
1: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar opvallende files nog op dit moment. We beginnen de A6 Muiden richting Lelystad. Tussen Almere en Lelystad is een ongeluk gebeurd. Eén rijstrook is daar dicht, vertraging 20 minuten. De A9 Amstelveen-Alkmaar, ook daar gebeurde een ongeluk tussen Battenverdorp en Haarlem-Zuid. De weg is vrij, maar de vertraging ook nog een kwartier. A44 dan, Amsterdam richting Den Haag. Tussen Burgerveen en Kraagdorp een ongeluk. De weg is zelfs dicht op dit moment. Omrijden kan eenvoudig via de A4. En tenslotte is het erg druk op de wegen naar Zandvoort. De N200 bijvoorbeeld, Haarlem richting Zandvoort. Voor het circuit 8 kilometer met ruim een uur oponthoud. En de N201, Hoofddorp richting Zandvoort. Voor Zandvoort 4 kilometer met 3 kwartier vertraging. En het zijn allemaal mensen die naar de zonsbeduistering willen gaan kijken.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Katja Stam en Raisa Schoon beginnen als een van de grote favorieten aan het Europees kampioenschap beachvolleybal. En daar is alle reden voor. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het Nederlandse duo stond tijdens de laatste drie toernooien altijd op het podium. En het meest recente evenement werd zelfs door het duo gewonnen. Stam en Schoon spelen inmiddels 7 jaar samen en zeggen dat hun samenwerking sterker is geworden. De lange rugblessure van Stam heeft ook het nodige veranderd, met name de verhoudingen binnen het team. Schoon nam tijdelijk meer verantwoordelijkheden over en Stam leerde naar eigen zeggen dat rust nemen soms net zo belangrijk is als trainen. En na de Spelen van Parijs was er twijfel of ze nog met elkaar door zouden gaan. Maar die twijfel is helemaal verdwenen, want de blik is alweer gericht op de volgende Spelen. En die zijn in 2028 in Los Angeles. En het EK kan daarbij ook meteen belangrijk worden, want behalve de Europese titel staat er ook nog een Olympisch ticket op het spel.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Veel vertraging nog op de wegen naar de kust en dan vooral in Zandvoort. Zoals op de N197 Heemskerk richting Beverwijk. Voorwijk aan Zee 2 kilometer met 20 minuten vertraging. De N200 Haarlem-Zandvoort die staat helemaal vol. Er staat 8 kilometer file met een uur oponthoud. En de N201 Hoofddorp richting Zandvoort. Voor Zandvoort 6 kilometer, maar daar zit ook geen beweging meer in. Hou rekening met ongeveer een uur oponthoud.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Luciano Valente hoopt dat zijn goede vriend Tom van Bergen alsnog de overstap kan maken van FC Groningen naar AZ. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Alkmaarders hebben naar verluid 6 miljoen euro geboden voor de aanvaller, maar Groningen wil hem voorlopig niet laten vertrekken. Feyenoord middenvelder, aanvoerder Valente, ook oudspeler van FC Groningen, begrijpt beide kanten. Volgens hem heeft Van Bergen veel voor FC Groningen betekend, werkt hij keihard en verdient hij de kans om nu een volgende stap in zijn carrière te maken. Maar tegelijkertijd weet Valente ook waarom Groningen hem liever aan boord houdt. Van Bergen is belangrijk voor de ploeg en zo laat in de transferperiode is het ook niet eenvoudig om nog een goede vervanger te vinden. Valente verwacht hoe dan ook dat zijn vriend zich ook bij FC Groningen zal blijven ontwikkelen, maar zijn voorkeur is duidelijk. Als die kans bij AZ er ligt, dan hoopt hij dat Groningen Van Bergen die stap naar Alkmaar uiteindelijk gunt.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

Headsick, wie is van jou? Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixradio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

Grand Prix Radio. Dance.

0: Agenda Now. In via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix.